Andere Kanarien, ik ga wel lekker brood, hakken brood, hamburger brood, paringen. Ik kan dan van mijn branden Kanarien, ik ga wel lekker brood, hakken brood, paringen. Ik kan dan van mijn branden, ik kan Kanarien, ik ga wel lekker brood, hakken brood, paringen. Ik kan dan van mijn branden Kanarien, ik ga wel lekker brood, hakken brood, paringen.